Dit is de muziek van Bo.

0: Just. Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollestreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droom. Tafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. En de VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: zwart je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
7: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
8: De omroep van de Bollestreek.
7: Dit is Bo.
8: Met het nieuws van 8 uur.
9: Michel Koenen met het NOS Journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bo.
10: De omroep van de Bollestreek.
7: Met muziek

Goedemorgen, luisteraars. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in uw richting vindt. En Joke Buis zingt: al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer?

Sela zingt: U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. En Psalm 43, vers 3 en 4 wordt gezongen vanuit de kerk te Kampen en Maassluis. En dat is samenzang. En dat is: Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder.

uit de Sint-Willy Broddersbasiliek in de Hulst, als ik maar weet dat hier mijn weg door u, Heer, wordt geleid. En Femi van de Weg en Harry Smink zingen samen: doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.

Enkele verzen lees ik voor u uit Matteüs 10. Jezus riep de 12 leerlingen bij zich. Hij gaf hun de macht om kwade geesten weg te jagen en om iedereen beter te maken die ziek was of pijn had. Jezus wilde de 12 leerlingen op weg sturen. Hij vertelde hun wat ze moesten doen. Overal waar je komt, moet je het goede nieuws vertellen en zeggen: Gods nieuwe wereld is dichtbij. Maak zieke mensen beter en maak dode mensen weer levend. Maak mensen met een huidziekte beter en jaag kwade geesten weg. Jullie krijgen de macht van God. Help daarmee andere mensen en vraag er niets voor terug. Het was een geweldige dag toen ik mijn rijbewijs haalde. Ik was geslaagd, nu de weg op. Maar met een instructeur naast je die meekijkt, voelt het toch heel anders dan wanneer je alleen op weg gaat. Opeens was ik niet meer zo zeker van mezelf. Hebben de leerlingen dat ook zo gevoeld? Het is prettig om in de voetsporen van een succesvol leider te lopen. Zijn glorie straalt ook op jou af. Misschien waren de leerlingen aanvankelijk onzeker, verward of bang. Maar naarmate er steeds meer mensen genezen werden, voelden ze zich veilig in de nabijheid van Jezus. Met hun meester konden ze de boze wereld aan. Maar nu worden ze zelf op pad gestuurd. Ga op weg en verkondig dat het Koninkrijk der Hemelen nabij is en geeft mensen hoop. Kunnen ze dat wel? Zeker. Maar alleen omdat Jezus hen heeft toegerust met genezingskracht.

Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken. Bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid.

gaat het koor Confianza horen met Sharon Kips als soliste. Als een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. En Ellie en Rickert met Heer, wat kan ik doen?

Een gedicht van Nel Benschop, waarboven staat Zo hoog als de hemel. En het is een gedicht naar aanleiding van Psalm 103. Ik zou zo graag, Heer, alles aan u zeggen over mijn angst en mijn bezorgdheid, mijn verdriet. Gewoon maar alles voor u willen leggen en vragen, Heer, hoe moet dat nou? Ik weet het niet. Ik zou mijn gedachten die onrustig dwalen een ogenblik tot stilstand brengen in mijn hoofd. Maar ik vind geen rust, al zeg ik 100 malen... zo ik niet had geloofd, mijn God, niet had geloofd. Ik wil nog steeds mijn eigen weg bepalen en bidden of u goedkeurt wat ik zelf besloot. Ik wil niet dat een ander moet betalen voor wat ik schuldig ben. Hoe raak ik uit de nood? Als ik dan helemaal ben vastgelopen, geen weg terug kan vinden door de duisternis, hoor ik uw stem. Blijf op mijn liefde hopen, die machtig als de hemel boven de aarde is.

Als ge in nood gezeten geen uitkomst biedt, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. En ons instrumentaal nummer is: als op levenszee de stormwind om u loeit, als ge te vergeefs uw arme hart vermoeit, tel uw zegeningen, tel ze één voor één. En ge zegt verwonderd, hij liet nooit alleen. Een gezegende zondag.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

U kunt nu gaan luisteren naar Zingen op Zondag. Een programma met kerkelijke en licht klassieke muziek. Vandaag voor u samengesteld en gepresenteerd door Riet Stout. En ik wens u veel luisterplezier.

Goedemorgen luisteraars en welkom bij Zingen op Zondag, een programma op de Bollestreek Omroep. Ik heet u hartelijk welkom bij deze uitzending en ik zeg welgemeend goedenavond ook voor degenen die naar de herhaling hebben afgestemd vanavond. Het is vandaag de eerste zondag van augustus. Een zondag waarin heel veel mensen op vakantie zijn. En zij zoeken rust, avontuur. Ze zoeken in bergen, op het water, in de drukte of juist in de eenzaamheid naar rust. Mogelijk zijn we eveneens op zoek naar onszelf.

U hoorde het Sanctus uit de Missa Criolla van Ramirez. Zeggen wat je wilt en voor je mening uitkomen. Zolang we de anderen niet kwetsen, vinden we dat heel gewoon. Maar in grote delen van de wereld vraagt het moed om je mond open te doen. En vooral als je kritiek hebt op de gang van zaken. Toch zijn er altijd mensen die het durven. En waar halen ze de moed vandaan? Is het de vaste overtuiging dat waarheid en gerechtigheid het waard zijn om voor te vechten? En hoe zit het bij ons? Zouden wij het durven om onze mond open te doen, als we daarmee gevaar lopen? Gelukkig zal het zo erg voor de meesten van ons niet zijn. Maar misschien kunnen de moed en het geloof van anderen ons inspireren om ook in kleine, dagelijkse dingen te staan voor onze overtuiging. Welke weg we opgaan op onze reis door het leven. En daarover gaat het volgende nummer van Enya.

U luistert naar Zingen op Zondag, een programma op de zondagochtend op de Bollestreek Omroep. Vandaag is dit programma voor u samengesteld en gepresenteerd door Riet Stout. Ik wens u voor de komende periode een hele fijne vakantie. Gaat u op vakantie en blijft u thuis, dan wens ik u toch een hele fijne tijd. En veel sterkte totdat iedereen weer thuis is. Ik wens u allen een gezegende week toe. We eindigen met de zegenbeden.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
10: Het spel Spreekwoorden en Gezegden wordt mogelijk gemaakt door Dirks Vishandel in Katwijk, Noordwijk en Voorhout, Vitacura Sassenheim, Slagerij Krijn van der Ben en Banketbakker van der Holst, Noordwijk.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: hele goede morgen. Luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van het Neusje van de Zoute Zalm. Op deze mooie, prachtige, zonnige zondag. En ja, het Neusje kunt u tussen 10 en 12 uur beluisteren bij Omroep Bo. En fijn dat u, als u lekker naar de studio belt, voor verzoekjes, voor de spelletjes enzovoort.
1: De medewerkers voor vandaag zijn aan de telefoon Gerda Buijs. Achter de techniek Pieter Ottevanger. Presentatie door het duo Margret Hombergen en Jacqueline de Bie. U kunt niet alleen luisteren naar het Neusje, maar ook gezellig meedoen met onze spelletjes. En het indienen van verzoekjes op 071 36 131 99. En Gerda zal deze voor u noteren. Zo dadelijk hoort u van ons het programmaoverzicht. Maar we gaan eerst genieten van muziek. En dat is van Bert Comfort, Swinging Safari.

0: Ja, dat blijft gezellige muziek van Bert Canfert. We gaan verder met het programmaoverzicht voor het eerste uur, met erin de volgende onderwerpen voor u.
1: 10:15 het spel spreekwoorden en gezegden.
0: Om 10:50 en om 10:50 dan hebben we natuurlijk de eerste en tweede verzoekplaat. U kunt uw groetjes en verzoekjes doorbellen naar het nummer 071-36-131-99.
1: Om 10:30 hebben we de top 2 van een luisteraar. En deze week is die van Jos van den Burg.
0: Ja, en om 10:45 dan hebben we nostalgisch nieuws met Zon en Zeebad Nieuw Huis de Duin geopend. Dus we gaan een hele tijd terug in de 70e jaren. Als ik het goed heb, volgens mij. En we hopen natuurlijk tijd vrij te maken voor berichtjes. We gaan verder met muziek van Lennie Koer. Maar ja, maar ja.

0: is tijd voor het spel spreekwoorden. We geven u 4 aanwijzingen en aan de hand van de aanwijzingen hopen we natuurlijk dat u het spreekwoord raadt. Per aanwijzing mogen 3 luisteraars bellen en wie weet wint u dan een prachtige prijs die onze sponsors voor u hebben, die ze aanbieden aan ons. En als u het spreekwoord raadt, dan krijgt u een taartbon aangeboden.
1: We hebben natuurlijk weer dobbelsteenprijzen. Bij de eerste aanwijzing is het een vleesbon te waarde van €10. Bij de tweede aanwijzing is het een visbon te waarde van €13. En bij de derde aanwijzing is het een cadeaubon te waarde van €5. Als u een van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met dit spel. Maar daarna bent u van harte welkom om weer met ons mee te spelen. Heel veel succes!
0: Ja, aanwijzing nummer 1 luidt: je bent mondig. Dus je bent mondig. 071-36-131-99. Dus je bent mondig. Over welk spreekwoord hebben we het? En bij deze aanwijzing kunt u een vleesbon winnen. Dus je bent mondig.

Dus aanwijzing nummer 1 luidt: je bent mondig. Dus 071 36 131 99.

0: het goed is, heb ik iemand aan de telefoon. Goedemorgen, met Margret.
1: Goedemorgen, met Adrie.
0: Goedemorgen, Adrie.
1: Hallo.
0: Zeg het eens, Adrie.
1: Ze is niet op haar mondje gevallen.
0: Dat is een hele goede bedacht, Adrie, maar het is hem niet.
1: Nee?
0: Nee, nee.
1: Jammer.
0: Oké, hey, een hele fijne zondag.
1: Zelf door.
0: Oké, dag Adrie.
1: Ja.
0: Dus je bent mondig. Zo luidt de eerste aanwijzing. Dus 071 36 131 99. Je bent mondig. Dus je bent mondig. En daar is de tweede beller. Goedemorgen met Margret.
2: Goedemorgen met Kees Fruit. Ik wil een gokje wagen.
0: Goedemorgen, Kees.
2: Je hebt altijd het laatste woord.
0: Nee, het is het ook niet, Kees.
2: Nou, jammer dan.
0: Nee, een hele fijne zondag.
2: Oké.
0: Okay, is goed. Dag, dag, Kees. Ja, ook niet. Je bent mondig. Ja. En er mag nog één luisteraar bellen voor de eerste aanwijzing. Dus 071 36 131 99.

0: We gaan door naar de tweede aanwijzing.
1: Recht voor zijn raap zijn. Recht voor zijn raap zijn. En bij deze aanwijzing kunt u een visbon winnen te waarde van 13 euro. Je bent mondig. Recht voor zijn raap zijn. Over welk spreekwoord hebben wij het? 071 36 131 99. Gerda zit er klaar voor. We krijgen iemand doorverbonden als het goed is. Ze recht voor zijn raap zijn. Over welk spreekwoord hebben wij het? Je bent mondig. Goedemorgen, met Jacqueline.
2: Met Jan Vruidenburg, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zegt u het maar.
2: Een brutaal mens heeft de halve wereld.
1: Ja, dat is inderdaad waar, maar deze zoeken we niet.
2: Dus, jammer.
1: Ja, volgende keer beter. Gezellig dat u meedeed. Fijne zondag. Ja, dank u. Dag. Dus je bent mondig, recht voor zijn raap zijn. Ja, over welk spreekwoord hebben wij het? Gerda heeft iemand aan de telefoon. Kijken wie we zo doorverbonden krijgen. Leuk dat u allemaal belt. Daar maken we de spelletjes voor. Dus je bent mondig, recht voor zijn raap zijn. Goedemorgen met Jacqueline. Niemand doorverbonden. Goedemorgen met Jacqueline.
3: Goedemorgen met Dick Rozen.
1: Goedemorgen. Zegt u maar. Hallo.
3: Ik ga het zeggen.
1: Ja.
3: Ik heb een heel goed idee.
1: Ja.
3: Wat was er nou ook weer, joh?
1: Ja.
3: Geen blad voor zijn mond nemen.
1: Sorry?
3: Geen blad voor zijn mond nemen.
1: Ja, ja, dat is ook een hele goeie. Maar ook die zoeken we niet.
3: Ja.
1: Dus.
3: Ik vertrouw het niet.
1: Nee. Nou, nee. Dan komen we straks wel achter dan.
3: Hey,
1: toch?
4: Doei.
1: Fijne zondag. Hebben we de volgende beller, als het goed is. Ze recht voor zijn raap zijn. Je bent mondig. Goedemorgen met Jacqueline.
5: Goedemorgen met Leo Steenwoorden. Ik wou het eens proberen. Ik heb de vorige niet gehoord, maar ik gok het hart op de tong hebben.
1: Nee, het is hem ook niet, Leo. Nee.
5: Ja.
1: Maar je hebt wel een visbon gewonnen, ter waarde van 13 euro.
5: Oké.
1: Ja? Zien we je in de studio?
5: Ja, ik kom zo wel af van.
1: Is goed, tot straks.
5: Dankjewel.
1: Doei.
5: Dag.
1: Dus, we gaan door naar de volgende.
0: De derde aanwijzing.
4: We hebben toch drie mensen.
0: Dan gaan we eerst even de aanwijzing doen. Iemand die zijn mannetje staat in een discussie. Iemand die zijn mannetje staat in een discussie. Zo luidt de derde aanwijzing. Als het goed is, hebben we iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Margaret.
6: Goedemorgen met Marga Pilon.
0: Goedemorgen Marga, zeg het eens.
6: Zich het kaas niet van de brood laten eten.
0: Ook niet. Nee.
6: Ook niet, hè?
0: Nee, maar ja. We vinden het wel leuk dat we jullie allemaal aan de telefoon krijgen.
6: Nou, prachtig.
0: Groetjes.
6: Toch,
0: ja, ja.
6: Groetjes.
0: Doei. Dag. En daar is de tweede beller. Goedemorgen met Margaret.
7: Met Joke Rapen.
0: Goedemorgen Joke.
7: Hoi.
0: Hoi.
7: Ik ga het ook even keer proberen weer.
0: Nou, hartstikke leuk dat je belt, Joke.
7: Zo moedig als een leeuw.
0: Nee, dat is hem ook niet.
7: Ook
0: nee,
7: niet.
0: Maar ik vind het wel leuk dat je aan de telefoon krijgt.
7: Alles goed.
0: Ja, ben je nog steeds aan het borduren, de kaarten?
7: Nee, op het ogenblik niet.
0: Even pauze.
7: Even pauze.
0: Oké. Hele fijne zondag. De groetjes aan je man. Ze is helemaal weg. Joke is weg.
8: Hallo,
0: met wie spreken we?
8: Met Lia van de Kastelen.
0: Goedemorgen, Lia. Zeg het
8: eens. Is het niet op je mondje gevallen?
0: Ook niet. Nee, maar...
8: Of niet?
0: Ook niet, zo. Maar je bent wel de derde beller. Dus je krijgt een cadeaubon. Ter waarde van 5 euro. Dus we zien je graag in de studio, okay. Lia.
8: Is goed,
0: Oké, doei. Da. We gaan door naar de vierde aanwijzing.
1: Aanwijzing nummer 4. Opkomen voor jezelf. Opkomen voor jezelf. Dus je bent moedig, recht voor zijn raap. Iemand zijn mannetje staan in een discussie. En ik heb iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Jacqueline.
9: Met Anna Griekspoor uit Doodwerkerhout.
1: Goedemorgen, zegt u het maar.
9: Een mannetje kunnen staan?
1: Nee, deze zoeken we ook niet.
9: Oké, dan heb ik de verkeerde.
1: Helaas, fijne zondag.
9: Ik had er 3 opgeschreven. Ja? Ik denk, ik gok het maar.
1: Is goed. Leuk dat u belde. Dank u. Geen bellers meer op het moment. Je bent mondig, recht voor zijn raap. Iemand die zijn mannetje staat in de discussie. En opkomen voor jezelf. En dat is wel een bekend spreekwoord. En als we zeggen welk het is, zegt u ja, natuurlijk. Goedemorgen met Jacqueline.
10: Goedemorgen Jacqueline, met Mel.
1: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Zegt u het eens.
10: Nou, gaan proberen. Iemand ongezouten erbij.
1: Nee, helaas, het is hem niet. Nee, nee. Helaas.
10: Nou, weer,
1: nou, hele fijne zondag.
10: Dankjewel, jullie ook.
1: Dag. Dus je bent mondig, recht voor zijn raap zijn, iemand die zijn mannetje staat in een discussie en opkomen voor jezelf. Goedemorgen met Jacqueline.
11: Met Wil, uit Noord-Dijkhout.
1: Goedemorgen. Zegt u?
11: Ja, ik denk goed van betonriem gesneden.
1: Nee, dat is hem ook niet.
11: Okay.
1: Nee, helaas. Leuk dat u belde.
11: Joe.
1: Ja, fijne
11: Doei.
1: Zondag.
11: Dag.
1: En hebben we nog een beller? Nou, leuk dat u allemaal
0: ja,
1: naar de
0: zeker,
1: studio belt.
0: Zeker, zeker. Heel leuk, ja.
1: Daar doen we het voor.
0: Zeker weten.
1: En goedemorgen. Hij wordt zo doorverbonden. Goedemorgen met Jacqueline.
12: Goedemorgen met Carla Robbers.
1: Goedemorgen.
12: Alles zeggen wat je denkt.
1: Ja, dat is ook een mooie, maar ook deze zoeken we niet.
12: Nou, de volgende keer.
1: Ja, nou leuk dat u belde. Fijne zondag. Dank u. Dus je bent mondig, recht voor zijn raap. Iemand die zijn mannetje staat in een discussie. Opkomen voor jezelf. Nou. Kijken wie we zo weer doorverbonden krijgen. Dit is zo leuk. Bijna alle prijzen weg. Alleen de taart nog niet. Goedemorgen met Jacqueline.
13: Goedemorgen. Ik dacht misschien niet over je laten lopen.
1: Nee, helaas.
13: Oh,
1: ook
13: nou,
1: dat is hem niet. Nou, hele fijne zondag.
13: Ja hoor, dag.
1: Dag. Dus we hebben nog een beller. Nou, het is druk vanmorgen.
0: Lekker toch?
1: Gezellig.
0: Heerlijk.
1: Ja? Kijken wie we zo doorverbonden krijgen. Goedemorgen met Jacqueline.
14: Goedemorgen met Leni van Dijk.
1: Hallo, zegt u het maar.
14: Je eigen stoepje zegen.
1: Nee, het is hem ook niet.
14: Ook niet.
1: Helaas.
14: Ja.
1: Gezellig dat u meedeed. Een hele fijne zondag. Dag.
0: Ja. Oh, het is een heel bekend spreekwoord.
1: Ja, het is zeker een bekend
0: spreekwoord. Heel bekend, kort is die.
1: Ja.
0: Je bent mondig, recht voor zijn raap. Iemand die zijn mannetje staat in de discussie. En opkomen voor jezelf. Mondig. Mondig. Denk aan mond.
1: Goedemorgen met Jacqueline.
15: Goedemorgen met Ellie van der Zalm.
1: Hoi Ellie. Nou, jij weet hem vast wel.
15: Nou, ik hoop hem.
1: Zeg het eens.
15: Haar op de tanden.
1: Nou ja, inderdaad Zien Ellie. Nou dat is degene die we zochten. Oh. Ik zei het toch al, jij weet het wel.
15: Ja, nou. Maar ik zat te twijfelen tussen twee.
1: Nou, je hebt de taartbon gewonnen Ellie.
15: Nou, dan komen we voor 12 even langs.
1: Is goed. Hoe kwam je zo op dit...
15: Ja, ook opgezocht, hè?
1: Ja,
0: opgezocht.
1: Ja.
15: En ik zat te twijfelen tussen twee, hoor. Er stond er nog geen onder, dus ik zat te twijfelen. Ik denk,
1: Okay.
15: Ik heb een goede gekozen.
1: Ja, nou, fantastisch gedaan, zou ik zeggen. Tot straks.
15: Ja, dank je wel. Tot straks.
1: Oké, dag. Ja, haren op de tanden hebben.
0: Ja.
1: Iemand die van zich af durft te bijten. Iemand die zijn mannetje staat in discussie of woordenwisseling. En iemand die niet het kaas van het brood laat eten. Een mondig mens. Volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuw spreekwoord.
0: We gaan verder met muziek van George Baker Selection. Little Green Bag.

Ja, tijd voor de eerste verzoekplaat. Er is een verzoekje aangevraagd voor Arie Weijers. 5 augustus bent u jarig geweest en u krijgt de felicitatie van uw zoon Michael, dochter Wendy en schoonzoon Martin. We gaan draaien voor u van Helene Fischer. Ademloos.

0: Ja, we zitten hier gezellig in de studio. En we hebben een top 2 van de luisteraar. En de luisteraar zit hier toevallig naast me. En dat is Jos van den Burg. Die komt gezellig een bakkie doen. En die heeft een leuke top 2 bedacht. Maar je hebt ook een plaat aangevraagd. Voor je vrouw staat hier. Lemon Tree. Waarom heb je die voor je vrouw aangevraagd?
1: Daar konden we heerlijk op dansen zijn.
0: Oh, daar kon je heerlijk op dansen.
1: Ja.
0: Oké, dus dan moeten we uitkijken.
1: Nee.
0: Dus we moeten... Oké, lieve mensen, ik zou zeggen... prachtige top 2, ook eentje van Queen staat hier. Ja. Ben je een grote fan van Queen?
1: Ja, dat is een apart verhaal.
0: Dat gaat niet te lang.
1: Als ik met mijn zoon in de auto zat en het nummer kwam... Ja. Dan ging de radio keihard aan en dan zongen we allebei luid mee.
0: Okay.
1: Dus een mooie herinnering.
2: Welke zoon?
0: Ja, dat is een hele mooie herinnering. Dat is een hele mooie herinnering. Ja, ik snap hem.
1: Ja.
0: Ja.

0: Ja, prachtige top 2 heb je samengesteld, Jos. Van Fool's Garden, Lemon Tree en Queen met een Kind of a Magic. Een prachtige, prachtig nummer. We gaan verder met nostalgisch nieuws. En dat gaat over de Zon en Zeebad Nieuwhuis te Duin. Geopend. En dat bericht is destijds uit de krant gehaald van 1977.
1: Jawel, op vrijdag 27 mei jongsleden is het Zon en Zeebad Nieuwhuis ter Duin geopend. Veel gasten waren uitgenodigd om de opening, verricht door onze burgemeester Bonneke, bij te wonen. Onder hen waren vooraanstaande in de Noordwijkse horeca van het VVV en ook mensen van het gemeentebestuur. Het was een feestelijk gebeuren. Er werden drankjes en hapjes geserveerd. Een bandje zorgde voor swingende muziek. En in zijn openingstoespraak sprak burgemeester Bonneke over een belangrijke stap in de vernieuwing van Noordwijk als badplaats.
0: Ja, misschien kunt u zich die verveloze badhokjes en kleine houten kantine nog herinneren. U kunt gerust zeggen dat het maar armoedig was. Dat armoedige houten boeltje is geheel met de grond gelijk gemaakt. In 1977, hè. En in 3 maanden tijd werd het geheel nieuwe Zon- en Zeebad opgebouwd. De kantine werd een moderne kleine restaurantje. De houten badhokjes werden vervangen door stenen cabines. En het interieur van het restaurantje is functioneel en in rustige tinten gehouden. Bruin en zwart.
1: U kunt er heerlijke hapjes eten, alles is verkrijgbaar. En ook worden er verfrissende dranken geserveerd. En bij het restaurant is een fijn terras. U zit beschut, u heeft een prachtig uitzicht over de zee. Het restaurant heeft vrije toegang. U kunt het bereiken vanaf de Koningin Astrid Boulevard en vanaf het strand. Dit gezellige restaurantje staat het dichtst bij de zee van alle restaurants in Noordwijk.
0: Ja, de familie Beems runt het Nieuwhuis ter Duin en de heer Luiten zal dit zomerseizoen uw gastheer zijn. Voordat hij hieraan begon is hij al exploitant geweest van een zwembad, tennisbaan en hockeyvelden. Hij is erg optimistisch over het Zon- en Zeebad. En met zo'n geweldige accommodatie en eerste klas artikelen kan het toch gewoon niet missen.
1: Midden in de duinen kan men beschut tegen de wind genieten van de zon. Er zijn heerlijke lichtstoelen om een zonnebad te nemen en verder zijn er kleurige cabines waar men zich kan verkleden. En dat kleurig is ook keurig. De deuren van de cabines hebben vrolijke kleuren. De cabines met gele deuren zijn wisselcabines, terwijl die met groene deuren vaste cabines zijn die men per dag of per week kan huren. Deze zijn ook iets groter. Verder zijn er moderne douches aanwezig en toiletten. En voor de kinderen een glijbaan en een klimrek. De toegangsprijs voor het Zon- en Zeebad is laag in vergelijking met de prachtige accommodatie.
0: De vernieuwing van een Zon- en Zeebad vond plaats die algehele vernieuwingen van het Huis ter Duin. In heel Noordwijk vinden vernieuwingen plaats om ons dorp weer aantrekkelijk te maken voor de toeristen. Zo kunnen wel veel hotelgasten dit zomerseizoen gebruik maken van de moderne hotels die dit jaar gereed zijn gekomen.
1: Maar de heer Noorlander vindt dat ook, dat de dagtoerist in Noordwijk aan zijn trekken moet kunnen komen. Hij is voorzitter van de maatschappij Zeebad en ziet de modernisering van het Zon- en Zeebad vooral als experiment. Het hele strandgebeuren is de laatste jaren verarmd. Dit moet weer tot bloei komen.
0: En vanuit dit proberen zeebaden, oranjebad en zuiderbad haalbaar zijn. Ook het gemeentebestuur is blij met het experiment en staat zeer positief tegenover de vernieuwingen. Zo zou heel een toeristische Noordwijk wel willen zien in zo'n geweldige entourage.
1: Iedereen is welkom in het nieuwe Zon- en Zeebad Nieuwhuis ter Duin. Het is zeker de moeite waard gebruik te maken van de ouderwetse service in een moderne versie op uw vrije dagen aan het strand.
0: Ja, het artikel is afkomstig uit de krant. Helaas staat er niet bij welke krant of het de Leidse Dagblad is.
2: Die jij gegeven heeft.
1: Die zijn allemaal uit de Noordwijkse, hoe heet het vroeger ook alweer? De
0: Noordwijker?
1: Nee,
0: Zeekanter.
1: Van Buizen. Was dat de
0: zeekant? De zeekant. Oké.
1: Dat is allemaal gewoon één knipsel. Iedere week een knipsel, zeg maar.
0: Oké. En het is afkomstig uit het jaartal 1977. Dus allemaal krantenartikelen.
1: 49 leuk. Jaar geleden.
0: Ja, ja, ja, de tijd gaat hard. We gaan verder met muziek van Highway. Giddy Giddy Kiss Me.

Ja, het is tijd voor de tweede verzoekplaat. Er is een verzoekje aangevraagd voor Gerda. Onze Gerda. En de reden, omdat ze daar fijne herinneringen aan heeft. En je krijgt hem aangeboden van Jos van den Burg. De Peddlers met People.

buurtbewoners van de berg van Heemstedeweg zijn zaterdagavond in Voorhout opgeschrikt door een harde knal. Kort daarna ontstonden op meerdere plaatsen bermbranden langs de weg. Door de aanhoudende droogte levert dit natuurlijk gevaarlijke situaties op. Omwonenden grepen direct in met emmers en gieterswater en wisten de branden te blussen voordat de brandweer arriveerde. Daardoor hoefde er de gewaarschuwde brandweer niet meer in actie te komen. Op de plaats van de brand werd een kapotgeklapte fles met brandstof gevonden en de politie gaat uit van brandstichting. De daders zijn gevlucht. Ja, helaas, wees dan zo'n vent en blijf dan staan wat je gedaan hebt. Maar goed, helaas, ze zijn gevlucht. We kijken even naar de technicus. Sjoekeli Hoeber, we gaan even tijd vrijmaken voor het nieuws en de reclames. En daarna zijn we weer bij u terug. U kunt luisteren naar Sjoekeli Hoeber.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodos Bank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met 2 handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm. En aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
9: Het spel Raad de Straat wordt mogelijk gemaakt door De Lange Sport en Pannenkoekenhuisje Noordwijk en Kringloopwinkel Noordwijk Noordwijkerhout.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Welkom terug bij het tweede gedeelte van het neusje van de Zoute Zalm. En u krijgt van ons het programmaoverzicht voor het tweede uur.
1: Om 10:50 en 11:55 hebben we de derde en vierde verzoekplaat. Dus vraag een verzoekje aan op 071-36-131-99.
0: Om 11:45 hebben we dierennieuws met erin vermist en gevonden huisdieren uit de Bollenstreek. Met medewerking van het Dierenziel Noordwijk.
1: 11:50 de verjaardagsplaat voor alle jarigen.
0: Om 11:30 de tips van oma en opa.
1: 11:15 Raad de Straat met de straatnamen uit de gemeente Noordwijk. Teilingen, Lisse en Hillegom.
0: Maar we gaan beginnen met de Gouwe Ouwe uit 1964. De Searchers met Needles en Pins. MUZIEK

0: Ja, de Lissebrug in Lisse is in de nacht van donderdag 13 augustus op vrijdag 14 augustus afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting duurt tot 21 uur, tot uiterlijk 5 uur 's ochtends. De onderzijde van het brugdek wordt gerepareerd omdat nadat een boot schade heeft veroorzaakt. Tijdens de werkzaamheden blijft de brug openstaan zodat de aannemer veilig vanaf het water kan werken. Daardoor kan er geen verkeer over de brug rijden en voor auto's, vrachtwagens, motoren en brom- en snorfietsers worden omleidingen ingesteld. Borden langs de weg wijzen de alternatieve route. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een pendelbus en deze rijdt vanaf 9 uur ongeveer 1 keer per uur tussen beide zijden van de brug. Fietsen mogen mee de bus in en de gemeente verwacht enige geluidsoverlast en verkeershinder. Dus donderdag 13 augustus op vrijdag 14 augustus is de Lissebrug in Lisse afgesloten voor al het verkeer.
1: Zo'n 12 spectaculaire acts zullen zaterdag 15 augustus vanaf 6:30 hun opwachting maken voor en rondom de duinen aan de Koningin Wilhelmine Boulevard tijdens Cirque de Dune. Het programma biedt entertainment voor een groot publiek voor zowel jong als oud. Van vuuract, diverse acts in de lucht en een aantal bijzondere mobiele acts en nog veel meer. De artiesten pakten tijdens dit festival uit met techniek, kleding, attributen en maken daarmee hun optredens tot een waar spektakel. De buitentheaterprofessionals komen vanuit heel Europa naar Noordwijk aan Zee. Voorafgaande aan het Cirque de Dune treedt er een samba-band op. Het festival wordt afgesloten met een vuurwerkshow. De show zal rondom 22:45 plaatsvinden. Zie ook www.fijn-noordwijk.nl.
0: We gaan verder met muziek van Stef Eckel, Hopeloos.

0: Ja, het is tijd voor Ratenstraat met de straatnamen afkomstig uit de gemeente Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom. U krijgt weer 5 aanwijzingen die het mogelijk maakt de juiste straatnaam te achterhalen. Per aanwijzing mogen 3 luisteraars bellen en u komt dan live in de uitzending. Om veel luisteraars een kans te geven mag u 1 keer per week en 1 keer per gezin een gok weer wagen naar de juiste straatnaam. En weet u de juiste straatnaam, dan krijgt u een waardebon te waarde van 10 euro aangeboden voor een pannenkoek. We hebben natuurlijk ook nog dobbelsteenprijzen. Bij de eerste aanwijzing is het een waardebon te waarde van 10 euro te besteden bij de kringloopwinkel Noordwijk of Noordwijk Rout. En bij de tweede aanwijzing is het een sportbon te waarde van 7,5 euro. Als u een van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met dit spel. Maar daarna bent u weer van harte welkom om met ons mee te spelen. We gaan vandaag zoeken in Noordwijk. Heel veel succes!
1: Ja, en in de straat zit een insect. In de straat zit een insect. Dus in de straat zit een insect. U kunt bellen naar 071 36 131 99. Dus in de straat zit een insect. Dus in de straat zit een insect. Ja. Zoek in Noordwijk vandaag. Dus 071 36 131 99. En bij deze aanwijzing kunt u een waardebon winnen te waarde van 10 euro te besteden bij de kringloopwinkel Noordwijk, Noordwijk Rout. Dus in de straat zit een insect. Ja. Dus een insect zit erin. Ja. Pak de telefoon, doe gewoon lekker gezellig mee. 071 36 131 99.

0: We gaan door naar de tweede aanwijzing.
1: U vindt er een deel van een bijenkorf. U vindt er een deel van een bijenkorf. En bij deze aanwijzing kunt u een sportbon winnen ter waarde van 7,5 euro. Dus in de straat zit een insect en u vindt er een deel van een bijenkorf. We zoeken in Noordwijk. Dus doe gezellig mee, bel naar de studio op 071 36 131 99. Mocht u de straat raden, dan krijgt u natuurlijk een waardebon ter waarde van 10 euro aangeboden voor een pannenkoek. Maar u mag ook een top 2 leveren of een stukje cabaret. Dus in de straat zit een insect en u vindt er een deel van een bijenkorf. Zoek in Noordwijk. Doe gezellig mee. Bij het eerste spelletje werd er natuurlijk ontzettend veel gebeld. Dat vinden wij hartstikke leuk. Dus ik zou zeggen, doe dat weer. 071 36 131 99. Pieter heeft er zin in. Die vindt het heerlijk om die schuif open te gooien. Dus in de straat zit een insect en u vindt er een deel van de bijenkorf. Dus doe gezellig mee. 071 36 131 99. Zoek in Noordwijk. Dus in de straat zit een insect en u vindt er een deel van een bijenkorf. En dat alles in Noordwijk. 071 36 131 99. Bij de tweede aanwijzing kunt u een sportbon winnen ter waarde van 7,5 euro. Dus in de straat zit een insect en u vindt er een deel van een bijenkorf. En anders gaan we door naar de derde aanwijzing.
0: Ja, en die luidt een kaartterm vindt u er ook in. Dus een kaartterm vindt u er ook in. Dus 071 36 131 99. Een kaartterm vindt u er ook in. Dus 071 36 131 99. Een deel van een bijenkorf zit erin, een insect zit erin en een kaartterm zit er ook in. Gerda, heeft iemand aan de telefoon? Goedemorgen, met Margaret.
2: Hallo, met Marga Pilon weer.
0: Goedemorgen, Marga, zeg het eens.
2: Ik denk zomaar wilde gok de Pieternelstraat.
0: Nee, het is hem niet.
2: Nou, maar ja, jammer.
0: Leuk dat je belde.
2: Oké, graag gedaan.
0: Oké, doei. Dus een kaartterm vindt u er ook in. Een kaartterm. Een bijenkorf, een deel van een bijenkorf. En een insect zit er ook in. Ja. En een kaartterm. Dus 071 36 131 99.

0: Nou, goedemorgen met Margaret.
1: Ja, goedemorgen. Ik spreek met Tini Verschie.
0: Hallo Tini.
1: Ik wil ook een gokje wagen.
0: Ja, gezellig Tini. Zeg het eens.
1: Ik dacht de Bijdorpstraat.
0: Nee, het is niet de Bijdorpstraat.
1: Nou, dan de volgende beter.
0: Ja, die bij gaat maar lekker ergens anders heen. Ja, vind je ook niet?
1: Ook. Ja, vind ik ook.
0: Oké, okay. Dag Tini.
1: Dag.
0: Dag. En anders gaan we door naar de vierde aanwijzing.
2: Er zit een hulpverleningsdienst in de straat. Er zit een hulpverleningsdienst in de straat. En een kaartherm vindt u erin. En een deel van een bijenkorf. En er zit ook nog een insect in de straat. En we zoeken in Noordwijk. 071 36 13199. Dus in de straat zit een insect. U vindt er een deel van de bijenkorf. Een kaartterm vindt u er ook. En er zit een hulpdienstverlening in de straat. Dus doe gezellig mee. En bel naar de studio 071 36 13199. Zoek in Noordwijk.
0: Ja, aan de andere kant van de scherm zitten ze, hebben ze lol.
2: Ja, inderdaad. Dus... We missen wat.
0: Ja, en we missen het orkest die op de achtergrond aan het spelen is. Je betaalt niet genoeg, die artiesten. We zitten hier gewoon, we zeggen niks.
2: Ik ben bij de handje vandaag.
0: Hij is heel bij de hand.
2: Nou.
0: Erg. Erg bij de hand is hij vandaag.
2: Nou.
0: Geef niet hoor. Geef helemaal niet. Dus we zoeken een insect. Een deel van een bijenkorf. Een kaartterm vinden we ook. Die zoeken we ook. Die zit er ook in. En een hulpverleningsdienst. Zeer, zeer bekend is die.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Ho, ho. Voorzichtig allemaal daar. Dus 071 36 13199. Als het goed is, hebben we iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Margaret.
3: Ja, goedemorgen met Bartie.
0: Goedemorgen, Bartie. Zeg het eens.
3: Goedemorgen. Sartorierstraat.
0: Ja, heb je bingo. Ja, je bingo. Ja.
3: Oh, leuk.
0: Leuk, hè?
3: Ja, leuk. Helemaal leuk, ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, het orkest is een beetje langzaam vandaag. Maar goed, hoe kwam je op de Sartorierstraat?
3: Nou, eigenlijk de laatste aanwijzing van SAR.
0: SAR, hè?
3: Ja, die SAR. Zeer...
0: Dat is een bij vermiste mensen worden die ingeschakeld. Een grote organisatie. Vrijwilligers zijn dat allemaal.
3: Ja, oké. Okay, ja,
0: en dan is het Sartorius. Ja, die insectentor, hè? Ja, en die bijenkorf is raad.
3: Raad, ja.
0: En een kaartterm. Dat, volgens mij wordt dat bij de klaverjassen gebruikt. Een straat.
3: Een straat,
0: is
3: ja.
0: Is dat of
3: ja,
0: bij het Britsje? En dan
3: weet
0: Sar.
3: Het niet, maar
0: nee, we maken ook niet uit. Ja. Maar goed, je hebt hem lekker geraden, Bartie.
3: Nou, dus ja.
0: Jij komt eraan met je top 2.
3: Oké. Okay.
0: Ja? Oké. Okay.
3: Ja,
0: oké, okay, tot strakjes. Okay,
3: dag.
0: Ja, we zochten de Sartoriusstraat in Noordwijk. We gaan verder met muziek van Earth and Fire. We

0: Ja, u luistert naar Earth and Fire. En ja, Jernie Kaagman is van de week op 31 juli overleden. Ze was natuurlijk heel bekend met haar mooie blauwe pak. Zong ze dit nummer. Ze is 79 jaar geworden en leed aan de ziekte van Parkinson. We gaan verder met de verzoekplaat. En we hebben een aantal verzoekjes voor u. Ten eerste voor Piet Kruik. Aanstaande vrijdag bent u jarig. Word je 79 jaar, Piet. Ik krijg de felicitaties van Ton en Lia van de Kastelen.
1: Ik heb nog een verzoekje voor Arie Weijers. 5 augustus bent u jarig geweest. En u krijgt de felicitaties van uw zus Adrie. We gaan draaien. Blikkendag van Sven Versteeg.

0: Ja, we gaan verder met de tips van opa en oma.
1: Dop erop. Sluit een parfumflesje na gebruik zo snel mogelijk om te voorkomen dat de geur te lang in aanraking komt met zuurstof en oxideert.
0: Ja, en wil je kaas bewaren, maar heb je geen kaaspapiertje gekregen natuurlijk in de winkel, of je hebt het niet, wikkel de kaas dan in bakpapier en vouw er een stuk aluminiumfolie omheen, en zo blijft de kaas lekker smeuig.
1: Niet wapperen. Wespen en bijen worden alleen maar agressief als je zeker in de buurt van een nest met je armen gaat zwaaien. Door wild te wapperen vergroot je de kans dat je gestoken wordt. Het is slimmer om zachtjes naar een wesp of bij te blazen, want ze houden niet van wind.
0: Nee. Een andere manier om wespen uit je buurt te houden is door op een andere plek een schoteltje of een schaaltje met een beetje jam of fruitschillen neer te zetten om ze zo te lokken. Dan blijven ze natuurlijk bij je uit de buurt. Tot zover de tips van opa en oma. We gaan verder met Guus Meeuwis. Ik ben blij dat ik je niet vergeten.

Het is tijd voor de verjaardagen. Bent u deze week jarig? Natuurlijk van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Maar ook bij de omroep zijn een aantal jarig. En 10 augustus is Koen Maas jarig. En op 15 augustus is Leni Verplanken jarig. Namens al jullie collega's hier bij de lokale omroep, Omroep Bo natuurlijk. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een fijne dag van. De verjaardagsplaat is van Ronnie Tober. Petite Mademoiselle.

0: Ja, we krijgen zo het dierennieuws, want die worden gebeld. Maar er wordt nog een kat vermist, Tommy. En Tommy is een zwart-witte kat en die staat op de vermist en gevonden site bij Facebook. Moet u maar kijken. Hij is voor het laatste maandag thuis gezien en dat is op de Offenweg nummer 91. Het is een zwart-witte poezekind. En woont u in de buurt, kijk dan in de schuur, want het kan goed zijn dat Tommy binnen is gelopen bij u in de schuur, caravan of andere ruimte. Vanwege de warmte maken ze zich natuurlijk zorgen om dit poezekind, want vanwege natuurlijk water. Zou u zo vriendelijk zijn als u in de Offenweg, daar woont 91, daar in de buurt, om even te kijken in uw schuurtje of in uw afgesloten ruimte, dat hij daar misschien opgesloten zit. Het is een zwart-witte poezekind met een zwart puntje op zijn neus. U moet maar even kijken bij de vermiste en gevonden dieren van Noordwijk. Dus daar staat hij op vermeld. En als het goed is, heb ik het dierenasiel nu aan de telefoon. Klopt dat? Goedemorgen, Caroline. Ik ga nog even naar jouw site toe, want daar staan de vermiste en gevonden dieren allemaal op. Eerst natuurlijk heel verdrietig nieuws van de hond die altijd bij jullie in het asiel woont.
1: Ja,
0: hè?
1: Onze Lindy. Onze
0: Lindy, hè?
1: Ja, we hebben er helaas voor moeten kiezen om Lindy in te laten slapen. Ze had te veel pijn. En ze was al oud. En ze werd al een tijd gedokterd met pilletjes en injecties. Maar op een gegeven moment dan gaat het niet meer. En hebben we er toch voor gekozen om haar verder pijn en narigheid te besparen. Ja, hoe verdrietig voor ons
0: precies.
1: Ook, natuurlijk allemaal.
0: Ja, want ze is van oorsprong afkomstig uit het buitenland, hè?
1: Ja, ze komt oorspronkelijk uit Spanje. Ja. En helemaal precies hoe oud ze is, dat weten we niet.
0: Nee.
1: Maar iets van 12, 13, 14, misschien wel 15, dat weten we niet. Haar gebit zag er nog steeds uit als een jonge hond. Dus dat was ook geen richtlijn.
0: Ja, want hoe lang heeft ze nu bij jullie in het dierenasiel gewoond, zeg maar? Vrijblijvend?
1: Acht jaar geleden is ze bij ons gekomen. Ja. Ze is in het begin twee keer geplaatst.
0: Ja,
1: en twee keer weer teruggekomen, omdat het toch niet ging. Ja, en bij ons had ze een gouden leven. Ze had haar eigen mensen. Ze ging naar het strand. En op een gegeven moment ging dat niet meer. Dan naar het bos. En ze wilde graag zwemmen. En
0: ze had een goed leven bij jullie.
1: Zeker,
0: ze had zeker weer misschien nog wel een beter leven dan menig hond die gewoon thuis woont.
1: Iedere dag waren er mensen en iedereen die kwam met haar knuffelen.
0: Een gemis.
1: Zeker,
0: Dan gaan we even naar de vermiste en gevonden dieren van vorige week. Zijn er weer dieren terug bij hun eigenaar?
1: Jazeker. Dickie, de Cyperse gecastreerde kater van het Rembrandtplein in Lisse, die is weer thuis. En ook Yuki, die was deze week vermist vanaf die Annemoonstraat in Noordwijk. Een Britse korthaar, die is ook weer thuis.
0: Fijn. Ja. Vermiste dieren deze week?
1: Dat was Yuki dan. En die is
0: die is ook weer terug. Ja. Gevonden dieren deze week?
1: Was een hondje gevonden. Maar die is ook gelukkig weer snel opgehaald door de eigenaar. En er is gevonden een vogel. Op 6 augustus is er op de Mandenmakerskade in Lisse een Japans meeuwtje gevonden. Dus een klein donker, bruin-grijs vogeltje.
0: Maar jij denkt dat hij afkomstig is uit een foyer of wat dan ook?
1: Ongetwijfeld,
0: ja.
1: Dat denk ik wel, okay.
0: Zijn er nog dieren geplaatst?
1: Jazeker. De kittens Hedwig en Hagrid hebben afgelopen week het asiel verlaten.
0: Ja, leuk zeg. En samen geplaatst natuurlijk.
1: Samen geplaatst,
0: en hier in de omgeving, Caroline?
1: In de regio.
0: Leuk. Nou, we hopen natuurlijk dat ze een heel goed goudmandje hebben gevonden.
1: Nou, zeker. Dat denken wij wel dat gelukt is,
0: Oké, want jullie hebben natuurlijk nog meer kittens.
1: We hebben nog meer kittens. Komende week komen er verschillende mensen kijken bij verschillende kittens. Dus waarschijnlijk kan ik volgende week nog meer plaatsingen melden.
0: Toch fijn. Toch fijn. Ja. Wie wil je als asieldier van de week doen?
1: Deze week wil ik Bram als asieldier van de week doen. Bram is een geheel zwarte kater, een Europese korthaar. Hij is 8 jaar. En ja, Bram valt niet zo op. Bram is heel erg graag buiten. Hij is ook heel erg mensgericht wel, maar hij, het liefste wat hij doet is lekker in de buurt, lekker buiten banjeren en dan even binnenkomen voor een ei, wat lekkers eten, een knuffel en dan gaat hij weer lekker op pad. Het is een, zouden we hem eigenlijk zwiebertje moeten noemen, een avonturier.
0: Ja.
1: En wat kan ik nog meer vertellen van Bram? Nou ja, Bram zoekt natuurlijk uiteraard een huis waar die naar buiten kan. Waar die lekker de omgeving kan ontdekken. En waar die in zijn vorige huis waar die vandaan kwam, daar ging die ook alle buren altijd even langs voor een knuffel. Dus ja, misschien vindt hij een nieuw huis waar ook buren zijn die hem zo nu en dan even een extra knuffel geven.
0: Okay. Hij kon niet blijven op zijn vorige...
1: Hij kon niet blijven. De familie verhuisde naar een appartement.
0: Oh
1: en
0: ja,
1: omdat
0: ja, daar gaat
1: Bram
0: het.
1: Eigenlijk ja. Het liefst buiten is, hebben ze hem met veel verdriet aan ons afgestaan. Ja. Want ja, dat wilden ze hem niet aandoen, opsluiten. En,
0: nee.
1: Dat hij dan niet meer
0: naar buiten
1: lekker
0: kan.
1: Erop uit kon trekken.
0: Ja. Dus het liefst staat hier ook wel een boerderij. Kwekerij, manege of een woning met veel buitenruimte.
1: Met veel buitenruimte.
0: Ja, waar weinig auto's, autowegen zijn.
1: Dat is wel de voorkeur natuurlijk. Ja.
0: Nou, we hopen dat mensen interesse formuleren.
1: Nou, dat hopen
0: in,
1: wij ook.
0: Invullen.
1: Want het is echt een hele leuke kat. En met voldoende ruimte heb je daar nog jaren een leuk... Een leuk kavertje aan.
0: Zeker, want hij ziet er prachtig uit.
1: Ja, zeker.
0: Nou, we hopen dat je volgende week kan zeggen dat Bram een nieuwe eigenaar heeft
1: gevonden. Nou, dat hoop ik ook. Ja.
0: Caroline, bedankt voor je informatie.
1: Graag gedaan. Tot volgende week.
0: Tot volgende keer. Dag. En dan kijk even naar de technicus. Gaan we verder met Wolter Kroes of met de verzoekplaat? We hebben hier... Heb jij het verzoekje? Ja, maar we weten niet voor wie het verzoekje is. Ja. Ik zie het. We gaan de verzoekplaat draaien van Corrie Konings. En voor Leni van Dijk. Die is 14 augustus jarig. En je krijgt hem van Tini. Corrie Konings met Leven en Laten Leven.

0: Ja, uit lang vervlogen tijden, hè, Corrie Konings. En ze treedt nog steeds op, hè. Als je naar de muziekfeest op het plein kijkt, dan treedt ze nog steeds op. Leuk. We moeten tijd vrijmaken zometeen voor het nieuws. En de journaal allemaal natuurlijk. Wat is er weer allemaal gaande in de wereld? Het is een en al narigheid met die bosbranden, hè. We hopen gauw dat dat allemaal goed geblust wordt. En dat een keer flink gaat regenen. S'nachts. Bij mij mag het s'nachts goed een keertje gaan regenen voor alle planten en de natuur.
1: De medewerkers voor vandaag waren Pieter Rottevanger, Margaret Hombergen, Jacqueline de Bie en niet te vergeten onze Gerda Buijs. Na het nieuws van 12 uur kunt u luisteren naar Bo Brunch. Wij wensen u een hele fijne zondag toe en heel graag tot volgende week. Dag!

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op bazenbaas.nl/radio.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbux mee naar school. Die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. En wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de Zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 2 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam... vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft... niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten... maar ook van een poging daartoe... Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachten en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald... en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand... meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen... en nam eerder al eens een soort luchtpuks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood... en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot... waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie... en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden... en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken... los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties... worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes... bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo. Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam... vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft... niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten... maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar... en werden binnen 30 minuten gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden... om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island... waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald... en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer, zonnig bij 27 graden in het noorden... tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door... en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhouds. Kosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken... los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Bo.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 4 uur.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
12: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
13: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
16: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
17: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
18: Bo.
19: De omroep van de Bollenstreek.
18: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele...

was de allereerste hit van de formatie Earth and Fire in Nederland. In december 1969 toen kwam deze plaat uit. Het nummer is Seasons. En in begin 1970 was het een grote hit in de Nederlandse hitparades. En de reden dat we deze plaat draaien, u raadt het uiteraard al. Dat is vanwege het overlijden van zangeres Johnny Kaagman. Op 30 juli kwam zij, op 31 juli, excuus, kwam zij te overlijden. En afgelopen donderdag, toen is zij begraven. In besloten kring is zij toen begraven. En de reden dat wij dit nummer draaiden, en trouwens dit de hele Flashback Radio in het teken laten staan van Johnny Kaagman en Earth and Fire. Dat is uiteraard haar overlijden. Welkom bij Flashback Radio.

zeg het nog maar een keer. Dit uur wordt een uur met muziek van Earth and Fire in verband met het overlijden van Johnny Kaagman. Want wat hebben ze een mooie muziek gemaakt, met name in de 70 jaren. En daar mogen we als Flashback Radio zomaar niet aan voorbij gaan. Hier is de tweede plaat, hier is Ruby is the One.

Tweede single was dat van Earth and Fire. En dat ding dat heet Ruby is the One. En in 1970 was dat ook een grote hit voor de groep. Juni Kageman, die werd geboren op 9 juli 1947 in Den Haag. En ze overleed, zoals eerder gezegd, in Blaricum op 31 juli van dit jaar. Ze was een Nederlandse zangeres die bekend werd van de band Earth and Fire. En ze was verder later onder meer directeur van Stichting Konamus, later Stichting Buma Cultuur geheten, en voorzitter van de BV Pop, evenals jurylid van het televisieprogramma Idols. En we gaan straks nog veel meer vertellen over het leven en het werk en de muziek natuurlijk van Johnny Kaagman en van Earth and Fire.

Exciting. En dat was de derde hit single van Johnny Kaagman samen met de formatie Earth and Fire uit het begin van de 70e jaren. En ik zeg het nog maar een keertje, we hebben een special deze week over Johnny Kaagman in verband met haar overlijden. Deze week de begrafenis. De afgelopen dagen zijn er op de verschillende radio- en tv-stations al het nodige, de nodige feitjes verteld over Johnny Kaagman. Dus dat ga ik niet doen, maar ik ga wel het een en ander vertellen over haar leven en haar werk. Kaagman die volgde de middelbare meisjesschool aan het Voorburgse Huygens Lyceum. En ze was tevens lid van het schoolkoor en van de schoolband The Rangers. En daarna volgde ze een secretaresseopleiding. In september 1969 werd ze gevraagd als zangeres bij de Haagse popgroep Earth and Fire. En daarmee trad ze ook op in het voorprogramma van Golden Earring. Ondertussen deed ze mee aan het televisieprogramma Beat Behind the Dykes, waarin ze meezong in de supergroep Holland, die de eenmalige single Hans Brinker's Symfonie in 1971 uitbracht. Met Earth and Fire bereikte Kaagman tweemaal kortstondig de hoogste positie in de top 40 en de top 30 en met Memories in 1972 en Weekend in 1979. Nadat de band in 1983 uit elkaar was gegaan, maakten ze twee soloalbums. En in 1987 maakte Earth and Fire een korte comeback.

Fire met zangeres Johnny Kaagman. En het nummer Invitation, wat we draaiden. Kaagman die was vanaf 1987 voorzitter van de muziekvakbond BV Pop. Of eigenlijk moet ik zeggen muzikantenvakbond BV Pop. Want zo heet het dan allemaal officieel. In de jaren 90 werd ze PR-manager bij Radio Noordzee Nationaal, de voorloper van Q Music. En op 1 november 2000 werd ze directeur bij de stichting Konamus, inmiddels de stichting Buma Cultuur. Op 1 maart 2009 legde ze deze functie neer. En op 26 december 2008 maakte ze op Radio 1 bekend dat ze na haar vertrek via de politiek voor de muziekindustrie onder meer beleid wil maken tegen het downloaden van illegaal op internet geplaatste muziek. En van 2002 tot 2008 was Johnny Kaagman uiteraard ook jurylid van het talentenjachtprogramma Idols. Niet geheel onbekend. En dat is de reden dat we in verband met haar overlijden muziek draaien van Johnny Kaagman als zangeres met Earth and Fire in deze aflevering van Flashback Radio.

met een fire is dat. En het nummer Storm and Thunder. En dat komt overigens van hun LP Song of the Marching Children. Die begin 70 jaren uitkwam. Net als het vorige nummer wat we draaiden, Invitation. Want ook dat stond op die LP. En daar horen we straks nog wat meer van. Dus straks al bekend dat Earth and Fire eigenlijk twee nummer 1 hits heeft gehad. En dit is de eerste van die twee die we gaan draaien. Hier is Memories.

grootste nummer 1 hit uit 1972 van Earth and Fire. En Memories, met zang uiteraard van Johnny Kaagman. Maar dat had u al begrepen. Trouwens, Johnny Kaagman, die woonde sinds 1974 samen met Bert Ruiter. En hij was basgitarist bij Focus en later bij Earth and Fire en ook producer. Hij overleed in 2022. Op 17 oktober 2012 maakte Kaagman in een interview bekend dat ze de ziekte van Parkinson heeft. Ze zei dat ze een voorbeeld wilde zijn voor anderen door openlijk uit te komen voor haar ziekte. En Kaagman, zoals bekend, overleed op 31 juli van dit jaar op 79-jarige leeftijd. En haar overlijden werd een week later bekendgemaakt. En afgelopen donderdag is zij dan ook begraven. Daarom een special in deze Flashback Radio over Earth and Fire en Johnny Kaagman.

een van die grote hits van Earth and Fire uit de 70 jaren. Love of Life is dat. En trouwens, tijdens haar leven heeft zij de nodige waardering gekregen. Natuurlijk in de eerste plaats van haar fans, die haar overal volgden met Earth and Fire samen. Maar tijdens haar afscheidsreceptie bij Buma Cultuur in maart 2009 werd Kaagman gedecoreerd als ridder in de orde van Oranje Nassau. Eind 2016 ontving zij de Hans Kostermanprijs voor haar verdiensten op het gebied van auteursrechten van muzikanten. En Kaagman ontving op 11 augustus 2023 de Lifetime Achievement Award uit handen van gitarist Jan Akkerman, die vroeger ook bij Brainbox heeft gespeeld. Deze jaarlijkse prijs is in het leven geroepen door muziekjournalist Martin Reitsma. De toekenning werd ondersteund door veel popartiesten, popjournalisten, instituten, popfotografen en muziekbladen. En de prijs is een waardering voor haar carrière als zangeres van Earth and Fire, maar ook vanwege haar jarenlange inzet voor de belangen van popmuzikanten.

70-jarige hits van Earth and Fire. Only Time Will Tell. En zo heet dat nummer. We hebben een special over Earth and Fire in verband met het overlijden van zangeres Journey Kaagman. En zij kreeg in 2012 te horen dat ze leed aan de ziekte van Parkinson. En in een interview vertelde ze destijds dat ze een voorbeeld wilde zijn voor anderen door zich hier openlijk over uit te spreken. En dat deed ze dan ook. In de jaren erna leek de ziekte stabiel te zijn, maar in 2024 veranderde dit en werd bekend dat Kaagman intensieve zorg aan huis kreeg. Ze kon daardoor niet aanwezig zijn bij de fandag van Earth and Fire, die in september van dat jaar, 2024, georganiseerd werd. De organisator van het evenement liet weten dat ze te ziek en snel moe was en daarbij niet altijd meer heldere momenten had. Ook haar spraak ging achteruit en lopen werd lastiger. En hoe dat is afgelopen, dat weten we.

Roy Oke, Thanks for the Love, Earth and Fire, met zang van natuurlijk niemand minder dan Johnny Kaagman. We zijn er weer toe in de allerlaatste plaat en uiteraard mag de andere nummer 1 hit van Earth and Fire niet ontbreken. We hebben er straks al Memories gedraaid, maar dit is de andere uit 1979. Het is de laatste plaat alweer voor deze Flashback Radio. Volgende week hopelijk weer een gewone uitzending, hoewel deze me ook prima is bevallen. En hier is de nummer 1 hit van Earth and Fire met Johnny Kaagman uit 1979. Hier is Weekend. Graag tot volgende week.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 6 uur.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf, ga je naar Bader.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
12: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
13: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
5: Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
16: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie,

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

kunt nu gaan luisteren naar Zingen op Zondag. Een programma met kerkelijke en licht klassieke muziek. Vandaag voor u samengesteld en gepresenteerd door Riet Stout. En ik wens u veel luisterplezier.

Goedemorgen luisteraars en welkom bij Zingen op Zondag, een programma op de Bollestreek Omroep. Ik heet u hartelijk welkom bij deze uitzending en ik zeg welgemeend goedenavond ook voor degenen die naar de herhaling hebben afgestemd vanavond. Het is vandaag de eerste zondag van augustus. Een zondag waarin heel veel mensen op vakantie zijn. En zij zoeken rust, avontuur. Ze zoeken in bergen, op het water, in de drukte of juist in de eenzaamheid naar rust. Mogelijk zijn we eveneens op zoek naar onszelf.

U hoorde het Sanctus uit de Missa Criolla van Ramirez. Zeggen wat je wilt en voor je mening uitkomen. Zolang we de anderen niet kwetsen, vinden we dat heel gewoon. Maar in grote delen van de wereld vraagt het moed om je mond open te doen. En vooral als je kritiek hebt op de gang van zaken. Toch zijn er altijd mensen die je durven. En waar halen ze de moed vandaan? Is het de vaste overtuiging dat waarheid en gerechtigheid het waard zijn om voor te vechten? En hoe zit het bij ons? Zouden wij het durven om onze mond open te doen, als we daarmee gevaar lopen? Gelukkig zal het zo erg voor de meesten van ons niet zijn. Maar misschien kunnen de moed en het geloof van anderen ons inspireren om ook in kleine, dagelijkse dingen te staan voor onze overtuiging. Welke weg we opgaan op onze reis door het leven. En daarover gaat het volgende nummer van Enya.

U luistert naar Zingen op Zondag, een programma op de zondagochtend op de Bollestreek Omroep. Vandaag is dit programma voor u samengesteld en gepresenteerd door Riet Stout. Ik wens u voor de komende periode een hele fijne vakantie. Gaat u op vakantie en blijft u thuis, dan wens ik u toch een hele fijne tijd. En veel sterkte totdat iedereen weer thuis is. Ik wens u allen een gezegende week toe. We eindigen met de zegenbeden.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
12: Dit is Bo.
13: De omroep van de Bollestreek.
12: Met muziek

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten. En Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
11: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
12: Is Bo.
13: De omroep van de Bollestreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
14: Het komende uur kunt u luisteren naar het programma Vive la France met Guus Capon. En Vive la France staat garant voor een uurtje heerlijke Franstalige muziek.

Ja, dames en heren, altijd een prachtige, mooie epos aan het mooie Ierland. Gezongen natuurlijk door Michel, zo doen we met dat heerlijke lange lied. En het staat als een huis, zoals ook zijn stem van Michel Sadou staat als een huis. Lac de Connemara, 1981. Trouwens, leuk dat u luistert, dames en heren. Op de zender Bo voor het programma Viva la France. Een uurtje heerlijke Franstalige muziek, zoals ik dat reeds aankondigde. Maar ja, dat komt eigenlijk een paar weken geleden zag ik te kijken naar een prachtig mooie reportage, documentaire over het land Ierland. En dan zie je de mooiste plekjes. Wat is dat, een schitterend land. We zijn er nooit geweest. Wel Engeland uiteraard. En in Schotland is ook zeer fraai. Maar Ierland nog nooit. Maar wat is dat een prachtig mooi land. Heerlijk en lekker rustig. Heerlijk. Mooi. Mooie kusten, mooie kleine dorpjes. En er werd ook even gesproken over Lac de Connemara. Heel vreemd genoeg werd dat in die documentaire niet verteld. Lac de Connemara, dat kent u wel van Michel Sardou. Nee, dat zeiden ze niet. Ik zag dat prachtig mooie meer liggen. Ik denk, ideetje. Dat gaan we eerst de beste keer dat ik in de studio ben. Ga ik dat mooie nummer van Michel Sardou draaien. Lac de Connemara. En natuurlijk nog veel meer van hem. Nogmaals, dames en heren, leuk dat u luistert. We gaan hier een heerlijk programma voor u draaien. En van Michel Sardou, dus wat meer terugkomt natuurlijk, gaan we naar de zangeres uit Lotharingen, Lorraine, van Barbara. En zij heeft die mooie klanken van haar op de plaat gezet. En die hele mooie stem van haar, een beetje fluisterend altijd. Maar dit was Le Bouton Doré uit 1959. Dat is heel wat jaartjes geleden. Maar schitterend gezongen door deze mooie, sympathieke zangeres Barbara.

0: lekker heerlijk ingetogen gezongen door niemand minder dan Marie Laforêt van haar cd Reconnaissance. Heerlijk. Bisbald Marlène. En dan denk je, nou, het is een ode aan Marlène Dietrich. Nee. Het is een ode aan Lili Marleen. En dat is een film die je nou, dat is wel heel erg lang geleden gezien heb. Een hele ingrijpende film, Marlène, Lili Marleen. 1993 komt dat trouwens. Marie Laforêt. Helaas ook vorig jaar overleden. Ach, het was het jaar dat... ook jaar Brigitte Bardot en Jane Birkin en Marie Laforêt. Allen zijn ze ons ontvallen. Deze prachtige zangeressen. Chansonnières, moet ik zeggen. We gaan even naar... Nou, even, we gaan een paar minuutjes luisteren naar die prachtige zangeres Patachou. Altijd een beetje op de achtergrond geweest. Veel gewerkt en geschreven voor anderen. En... onder andere van Aznavour heeft zij geschreven. Oh, dat is in ieder geval getiteld. Geschreven door Aznavour. Plus bleu que tes yeux. Dat betekent nog mooier dan jouw ogen. Dat is heel, heel romantisch. Plus bleu que tes yeux. In 1955 komt dat.
1: Lorsque je lève les yeux, je rencontre le ciel. Et je me dis, mon Dieu, mais c'est magnifique, tant de bleu. Lorsque je lève les yeux, je rencontre tes yeux. Et je me dis, mon Dieu, c'est vraiment merveilleux. Tant de bleu, plus bleu que le bleu de tes yeux. Je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blond que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer.

woorden en tekst. En vooral dat die krachtige geluid van niemand minder dan Michel Sardou, de artiest die deze week lekker centraal staat. Mag graag iets van hem draaien. We begonnen natuurlijk met dat overbekende Lac de Connemara. Maar dit was van zijn cd Or-formaat, buitenformaat. Het prachtige, mooie. Even kijken. Allons danser. Nou, dat is wel 10 keer gezongen, dus hoe kon ik het vergeten? Allons danser. Laten we dansen. Michel Sardou. Oké, dames en heren, zo halfwege het programma gaan we lekker veel voor u draaien. En ik heb een hele stapel cd's meegenomen. Ja, klinkt misschien een beetje ouderwets, lekkere cd's. Dan kan je eens in bladeren, dan kan je eens in kijken, dan kan je eens een jaartal zien. En wat achtergrondinformatie. En met Spotify mis je het wel een beetje. Maar goed, van Michel Sardou met Allons danser uit 2006 stappen we over naar een klein zangeresje. Een aantal jaar geleden een beetje succes gehad met een hele leuke plaat. Eens even kijken, Toy Store. Ik heb het over Corrie Clément. En dat is inderdaad een hele gezellige plaat. Ik mag het altijd graag even draaien. En de hele familie hielp haar om er iets moois van te maken. En dat is gelukt. Corrie Clément. En maar de titel is een beetje triest. Je ne sens plus ton amour. Je ne sens plus. Een sentir, dat is voelen. Ik voel jouw liefde niet meer. Ach, trieste zin. Ik moet er even voor nadenken. Je ne sens plus ton amour. 2008. Het is gewoon een heel mooi nummer van Corrie Clément.

wat een beetje cynisch natuurlijk. Vibrado, baby. Die zingt over, Mr. Sun, blijft u alsjeblieft een beetje bij me. Nou, als het letterlijk bedoelt van de zon, wilt u alsjeblieft nog een beetje blijven? Dan zeggen wij natuurlijk, hallo, we snakken naar een beetje afwisseling, een beetje bewolkt, een beetje. En we snakken inderdaad heel veel naar een lekker buitje. Maar goed, ik denk dat zij, Mr. Sun, dat zij daar iemand anders mee bedoelt. Niet letterlijk de zon, maar een lief vriendje. Baby, Brigitte Bardot, Mr. Sun. Oké, we gaan even naar Chimène. Tenminste, dat wordt bezongen door, en ook heel romantische manier, van René Joly. Chimène was toen een aardig gootje hit, mag ik wel zeggen. Ik kan me niet meer herinneren, maar als ik het zo hoor, denk ik, ja, inderdaad. Dit komt me heel bekend voor. Chimène uit 1969. Nee.

Ja, als je Parijs op de Charles de Gaulle loopt, vliegveld, dan zie je ook Le Vol, de vlucht. En dat zingt ze ook. Ik vlucht, ik vlucht. Nou, ik vlucht.

Forma, Michel Sardou. En we gaan even luisteren naar het heel mooi nummer van zijn cd. Even kijken, om u te plezieren. Du plaisir, Michel Sardou. En wat zingt hij dan? De rivier van onze jeugd. La rivière de notre enfance. Nou, iedereen heeft wel zijn rivier, wat hij zegt van daar mag ik graag komen. En dat doet hij dan samen met Garou. En dat man met die heerlijke heeste stem, Garou.

Zo het huis waar je roots liggen en daar kom je nog eens langs. Of misschien woon je er nog, of misschien bestaat het meer. Dat is helemaal triest natuurlijk. Françoise Hardy, die vertolkte die gevoelens. La maison où j'ai grandi. Het huis waar ik ben opgegroeid. Iedereen heeft wel zo'n huis waar je nog leuke herinneringen hebt. En ja, ik kan me herinneren dat wij heel wat jaartjes... is het niet zo heel lang geleden... dat wij voor ons geboortehuis, we waren in Arnhem... we gaan er toch eens even langs rijden. En dan is alle... Hè? Dat huis, dat was in mijn ogen een prachtig, lange tuin. En dat noemen ze het zijpad. Wat staan die garages ontzettend dicht bij elkaar. Dat in mijn ogen was dat... Nou, dan kon je voetballen en dan 40 meter verder was... andere garage waar je tegenaan knalde. Dat was niet meer... Ja, was het nog wel, maar is het dat zo klein geworden. Heel anders dan... Maar het was in ieder geval een hele mooie blik... en een leuke herinnering om even langs dat huis te lopen. Ik ben inderdaad daar geboren. Mijn broers en zusters niet. Nee, het huis daar in Arnhem ben ik... geboren. Aha, mooi. Leuk. Maar, er komt misschien nog wel eens een keertje. Françoise Hardy, La maison où j'ai grandi. We gaan nog even lekker luisteren naar J'ai Manson. En die vertolkt precies wat ik u wil zeggen, dames en heren. Avant de dour dire adieu. Nog voordat wij iets willen gaan zeggen, dat wil ik u ook nog even vertellen. J'ai Manson, avant de nous dire adieu, 1976.

0: Adieu.
1: Nou, daar sluit ik mij volledig bij aan om tegen u adieu te zeggen. Dames en heren, leuk dat u geluisterd heeft naar het programma Viva la France. We gaan natuurlijk even nog genieten van de artiest van deze week, Michel Sardou. En dat zegt, nou, hij zegt ook precies wat ik ook weer voel. Net zoals La Maison en J'ai Grandi, dat gevoel van vroeger. En wat avant de nouveau dire adieu van nu. Maar dan zeg ik, om u te plezieren, mag ik even nog deze hele mooie muziek voor u draaien. Met die klanken van Michel Sardou, met om u te plezieren, uw plezier, zeg ik allemaal. Au revoir, gedag en tot volgende week.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings. Toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.